De many man. Ben toch bitch juice en ver een tijd meer chillen. Dan kan mijn Henny X. Heet het toch hier, die bitches verder wil ik. Na naar meer Teddy X. Zie naar dem gibbet, nog een rondie door die city. Dan ik cruise met de jongens in fitted. Dan kan dem Cadillac.